0: ESC Gewinnerlieder 1957. Cory Brocken, nett als Ton.
1: Sit niet zo suf met die eeuwige krant. Gaat niet van slaap of verveling. Bent

0: ESC Gewinnerlieder 1959. Teddy Scholten in Bethje.
1: Ik wou dat je hart een kast was met een deurtje en dat ik kon kijken in het interieurtje. Dan moest je oprecht

Maar toch ben ik blij dat mijn hart ook geen deur heeft. Want je weet nooit wat daar in het interieur leeft. Wel wil ik beloven, als we ons verloven. En je vraagt, ben je trouw?